0: of 5 bij een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor tot 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait namelijk op ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Door de Amerikaanse blokkade is er een tekort aan bijna alles op het eiland. De VN noemt de blokkade van Trump onwettig. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorig vliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Samba. Samba.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruken een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Nadat ze haar man had vergiftigd met 5 maal de dodelijke dosis fentanyl, schreef ze een kinderboek over rouw. Zonder zijn medeweten had ze op naam van haar man levensverzekeringen afgesloten. Ze hoopte zo dik $4 miljoen op te strijken. Ze werd ook nog schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, valsheid in geschriften en een eerdere poging tot moord. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait op ruwe olie en aardgas. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. Noodweer heeft in India aan zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Zeker 53 mensen zijn gewond. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. In Uttar Pradesh komt rond deze tijd vaak zulk noodweer voor. De minister-president van de Indiase deelstaat heeft opdracht gegeven voor financiële hulp aan de slachtoffers. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Krukke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
3: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De Muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, weer voor je onderweg een portie lekkere muziek. Zo laat je in dit uurtje van de Muziekfabriek maar weer eens flink verrassen.
14: Ron van der Steen.
13: En ik heb jullie als luisteraar hoog zitten. Daarom mogen jullie van mij op een voetstuk staan. Luisteraar Akda en de Bunnink.

0: laatste Black Box uit de jaren 90 met Strike It Up. In het midden zat het liedje uit de jaren 60 van Jackie Wilson met Rita Petit. En we begonnen met Nederlandstalig van Agda en de Munnik en Voetstuk Staan. Je luistert naar de Muziekfabriek. We hebben ook een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De vaste items, ja, ook die zijn weer aanwezig. Waaronder de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het jaar 2000 zetten we even centraal.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Melanie C met I Turn To You. Deze Britse zangeres komt uit Winston en werd vooral bekend door haar naam Sporty Spice. Ze maakte deel uit van de populaire meidengroep The Spice Girls. Als soloartiest treedt ze vooral op onder de naam Melanie C. Als jong meisje had ze belangstelling voor dans en toneel en ontwikkelde ze een sterke zangstem. Haar ambitie om popster te worden is misschien ontstaan toen ze haar moeder Joan zag optreden in clubs. Toen ze 15 was, had ze haar eerste serieuze relatie met Ryan Wilson, maar gingen na 2 jaar uit elkaar. Ze deed verschillende audities voor musicals, maar werd niet aangenomen. Totdat ze auditie deed voor een popgroep die uiteindelijk de Spice Girls zou worden. In 1998 begon ze met een solo carrière. In Nederland scoorde ze los van de Spice Girls 2 nummer 1 hits. Dat was met Never Be The Same Again en I Turn To You uit 2000. Het laatste genoemde nummer stond toen al 4 weken in de hitlijst. Weliswaar een week eerder nog op een derde plaats, maar het zou al snel een nummer 1 hit worden in Nederland voor Melanie C.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dan de kleine hit, die is van de Sun Club met Bandoneon. De Sun Club is een Nederlandse danceformatie en is vooral bekend van de zomerhit Fiesta en Summer Jam 2003. Het nummer Bandoneon was echter niet zo succesvol en stond op nummertje 36 en kwam van 33 en dat voor 4 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 2 september, oftewel week 36 van het jaar 2000.
1: Een hit, hit, allebei uit het

Ja, dat was hem. De kleine hit. Muziekfabriek. Het was nog wel een heel klein hitje hoor voor de Sun Club. En Bandonium, en die grote hit, die was van Melanie C met I Turn To You. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Ga er maar lekker voor zitten. De BB&Q Band, oftewel de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Hier zijn ze met aan

toch lekker relaxed van, zeg. Wat een heerlijk nummer. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik ga eerst even de jukebox voor je induiken. Even kijken, doet hij het nog? Nou, dat gaat de goede kant op. From long time ago. Ze is geboren in het jaar 1932 en we hebben te maken met een Engelse zangeres, actrice. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Bovendien heeft ze ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Toen ze in 1944 optrad in de Royal Albert Hall, werd ze ontdekt door een filmregisseur die haar vroeg om Weeskind te spelen in zijn oorlogsdrama Medal for the General. En er volgden nog een aantal andere films van haar en tevens ging haar televisiecarrière van start. In de jaren 50 begon ze liedjes uit te brengen en scoorde in 1954 haar eerste hit. Haar carrière is nog niet voorbij, want zo maakte ze in 1998 en 2002 een grote tournee door Engeland. In 2000 presenteerde ze nog een one-woman show die ze zelf geschreven had en die goed onthaald werd. 2 jaar eerder, in 1998, werd Clark geridderd door koningin Elisabeth II in de orde van het Britse Rijk. Het nummer Downtown is bij de meesten van ons wel bekend. En als je deze klassieker niet kent, dan is er wel een sample verwerkt in een moderne popsong. Luister uit onze jukebox naar de Britse zangeres Petula Clark. Jukebox Classic.

onze jukebox afkomstig. En ook jij mag er eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website rondvandesteen.nl. Het nummer Downtown behaalt in 1964 de nummer 1 status in Amerika en nummertje 2 in Engeland. Je hebt er nog eentje voor mij te goed in het rijtje van 3. Dat is deze. Dat komt van het album Paul. Ik heb het over Paul de Leeuw.

0: was hem. Paul de Leeuw van het album Paul hoorde je Lentezon.
1: De Muziekfabriek.
0: En verder hadden we nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die mooie van John Mayer en Shadow Days. En de spits werd afgebeten door de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Oftewel de BB&Q Band en On The Beat. Nog voor de weg. De oude lullenplaat. Maar eerst wederom drie liedjes. We beginnen met deze van Lee Towers. You Never Walk Alone.

0: best internet radio stations around. You're listening to
1: iHeartRadio.
2: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
3: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.

0: Ik zou hem bijna vergeten, de oude lullenplaat. Ze komt van oorsprong uit Oklahoma, maar woont vanaf 1970 in het Limburgse Geleen.
1: Oude lullenplaat.
0: Met behulp van studio-eigenaar Jan Telen pakt ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op.
1: Oude lullenplaat.
0: Als ze in 1980 optreedt in het televisieprogramma Music Gallery, betekent dat het begin van een succesvolle loopbaan. 2 jaar later, in 1982, verschijnt haar debuutalbum Behind Those Eyes, waarvoor ze een Edison en een gouden plaat kreeg. Van het album wordt het nummer How Many Times een dikke hit. Later volgt de single Good News, Bad News. Ze geeft diverse optredens en toert langs theaters in Nederland en België. Als presentatrice verschijnt ze in het Amerikaanse televisieprogramma Holland on Satellite. Na haar tweede album Dreamland verschijnt in 1983 haar derde album Intuition. En ook daar krijgt ze een Edison voor. In 1986 nam ze samen met de liedzanger van Procol Harum, Gary Brooker, het duet Two Fools in Love op. Wat in Nederland relatief een kleine hit werd. Daarom van haar die grote hit How Many Times. Luister naar de Amerikaanse Nederlandse zangeres Lori Spee.
1: Oude lullenplaat.

0: Het blijft toch een lekkere knaller, deze van Laurie Spee en How Many Times.
1: De muziekfabriek Fabriek.
0: Ja, dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op, maar ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan. Verder hadden we Lee Towers met You Never Walk Alone en Katy Perry met Part of Me. Misschien wil je meer weten over de muziekfabriek? Ik heb goed nieuws, we hebben een website. Kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. We gaan eruit met André Hazes, zomer gevolgd door Hanson als de klok er toelaat met Bob. Weer bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Nou, tot ziens.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij een noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is opgepakt. Hij zou samen met een bende 10 miljoen euro hebben witgewassen in een vastgoedproject. Yermak behoorde jarenlang tot de vertrouwelingen van Zelensky en was de op één na machtigste man van het land. Yermak is al langer in beeld in verband met corruptie. Afgelopen november trad hij af. Hij ontkent alle beschuldigingen. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. In het Australische Ipswich zijn 900 fabrieksarbeiders geëvacueerd na een chemisch lek. 5 van hen moesten naar een ziekenhuis. Het ging kort na middernacht lokale tijd mis met vloeibare ammoniak. Volgens de brandweer is het lek gestopt, maar hulpverleners blijven ter plaatse. Het bedrijf GBS Dinmore behoort bij de grootste werkgevers in de Australische regio Ipswich. Het is ook een van de grootste rundvleesverwerkingsfabrieken van het zuidelijk halfrond. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

soms denk je, lieve luisteraars, van ach, die platen kom ik alleen maar op deze zender tegen. Ja, tuurlijk. Ze blijven lekker en ze zitten lekker tussen onze oren. Zullen we toch maar zeggen, niet waar, vrienden? Ja, leuk. Het waren trouwens de Outlaws en There Goes Another Love Song uit 1995.

0: Stok, Eetke de Waterman.
1: En Twitter Jack. Terug op de radio. En uiteraard ook in jouw middel op de roadshow. Lieve vrienden, zometeen vanuit het theater. Een fijne, wel een hele fijne hoor. Ja, maar achter de keukengordijnen. Maar ook nog deze grote artiest uit het grijs verleden. Hier is Pieter Gabriel.

0: North Sea. Nou ja, goed, zo regelmatig kom je de platen gewoon tegen bij ons. Dus, uitgebracht in 1977 en in 1991 zat op een lijstje. Peter Gabriel die deed het speciaal voor jou, zal ik maar zeggen.
1: Een fijne voor achter de keuken gordijn.
0: Je bent het helemaal zat. Je vindt er geen reet meer aan. Is het dan niet tijd om uit te zwaaien? Dit is de middel.

0: Dat doet het goed.
1: Als de krijgt, dan doet hij geen... Nou, toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.

stelletje opgeslagen hengsten. Toevallig, heel toevallig, twee platen uit 1973 achter elkaar. Je hoorde een scène van achter de keukengordijnen. Vandaag Robbie. Robbie de Nijs, onverenigde met dag vader, dag moeder, dag zuster. Is laat. Ik zie die niet meer zitten. Ik ga naar, je weet wel, de steeds tegen elkaar toe, hè? Ik zou hem niet achterna gaan anders, hoor. Maar goed. En Osmond Brothers met Crazy Horse.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wacht, toch nog gezellig. Everybody, if you got what it takes...

we deze simpele, ja, maar toch een prettige rapper terug hebben gevonden, hoor. Ergens onder een nachtkastje weliswaar. Maar goed, maakt niet uit, dat was Curtis Blow in 1980. En de Breaks. Zoiets als een breaky breaky. Is er nog iemand staande bij? Op dit kanaaltje, Luisterrijk en Blee. Oh, wat ben ik blij dat jij erbij bent. Zullen we een vakantieplaatje draaien? Ja, en dan mag gelijk het zwembad in. Hier is Ryan Paris.

Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik toch zo weer die politie-serie voor me. Maar de jaren 70 speelde in 75, 76, 77, 78, geloof ik. 4 seizoenen. Starsky en Hutch, lieve mensen. En Hutch, nou, dat was David Saul. Oh, en zingen, dat kon hij ook nog.

de Knecht.

Getty, Casper's, Verlieten Groep, Benny en Marianne, die kwamen ervoor terug. En wat werd er een hit, zeg. Teaching in Enschede met Upside Down. Via de bekende lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zo af en toe denk je, zou het droog houden, hè?

Nou, je zat er bijna de sombrero bij opzetten. Nu waar de zon die schijnt uit de radio. Dit is de Middle of the Road Show. Oh, honey. Roomba Tres, hoor je terug met Baila Mi Roomba. Oh, meisje toch. Ja. Hier zijn Mac en Katie Kassoon en Sugar Cane.

Alle liefde, ja, niet alleen de zomer of de zon is geen uit je radio, maar zelfs de liefde, lieve mensen. Ja. Het is een beetje vier seizoenen radio en ja, gekust mag de worden natuurlijk. Hè. Eén van de laatste in de middel of de roadshow wat betreft vandaag. One, two, three, four. En ik geloof je, mijn collega's hebben er ook zin in, dus veel plezier zo.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In het Zuid-Hollandse Wateringen is vanmorgen een auto een supermarkt binnengereden. De schade is groot, maar de supermarkt kan wel, zoals het er nu naar uitziet, open blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een automobilist reed met behoorlijk wat snelheid tegen de glazen pui van de winkel. De ruit brak en een deel van de gevel raakte ontzet. De auto kwam op de groente- en fruitafdeling tot stilstand. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto uit de winkel te slepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij de noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. Volgens de voorzitter van de Filipijnse Senaat heeft senator Ronald de la Rosa het gebouw verlaten. Dagenlang hield hij zich er schuil. Het pand werd doorzocht, maar de la Rosa werd niet gevonden. Verschillende bronnen zeggen dat hij vertrokken is. Er loopt een arrestatiebevel tegen de Filipijnse senator vanwege de dodelijke strijd tegen drugs. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof in Den Haag verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Na het aankomende 5e seizoen komt er een einde aan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Het laatste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek The Lincoln Lawyer van Michael Connelly, wordt op dit moment geproduceerd. De showrunners van de serie zeggen dat het vanaf het begin hun missie was om niet alleen het verhaal van advocaat Mickey Holler en de personages om hem heen te vertellen, maar ook om het verhaal een passend einde te geven. Het laatste seizoen verschijnt volgend jaar op Netflix. Het weer, in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak.

De dag is wel al een klein beetje voorbij natuurlijk, hè? Maar niettemin wel een hele mooie song om mee te beginnen natuurlijk hier in de lunchbreak. Heel bijzonder goede donderdagmiddag, ja inderdaad wel. En dat was Lionel Richie natuurlijk. En Running With The Night, Playing In The Shadow en dergelijke meer. Een man die van de nacht houdt, als het ware natuurlijk wel. En ja, smakelijk eten, want we lunchen tot 1 uur. Hier is Pink. En dit al met haar Twistful. Ja, een hele sterke vrouw als je mij vraagt. Voor de tweede keer al kanker aan het overwinnen. En toch bleef ze lekker zingen.

0: zou ik zeggen, zoals Pink het ook natuurlijk zo doet, hè?
1: Ja, inderdaad wel.
0: Blijven geloven in het goede. Trustful baby. En het allemaal met Pink hier in de lunchbreak. Smakelijk eten. En wat zit er in jouw bordje vandaag? Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd naar wat jij aan het eten bent. Dan weet ik ook een klein beetje wat ik morgen ga eten. Of van straks, ja. Inderdaad wel. Hier is Sonny and Cher en Little Man.

daar hadden we al een lekkere deuntje aan ze mee vragen. Hè? Ja, inderdaad, wel lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Alain de Bossignon en Olé Joséphine. Het zal wel een Parijse girl geweest zijn of een Parijse dame geweest zijn of zo. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, als we zo eventjes kijken. Wel, morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Kunnen we alweer een klein beetje uitkijken naar het weekend. Ja, inderdaad wel, hè. En kunnen we al een klein beetje een lijstje maken wat we allemaal willen doen met ons weekend natuurlijk. Onder andere boodschappen doen. Zeker dat mogen we niet vergeten. Anders zijn ze onze voorraadkasten natuurlijk zelfs snel leeg. Hier is Fleetwood Mac en Tusk.

0: eraan, hè. Fleetwood Mac en dit al met hun lekkere Tusk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Gladys Knight en de Pips.
2: En de Midnight Train.

de bandwagon in Georgia, die reed ook nog altijd natuurlijk aan. Nou ja, ik heb het even ze moeten checken, maar heel eind nog. Dit is een uitzender, de Pips natuurlijk. En ja, dat allemaal hier in de lunchbreak. Op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel, dan moet ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En als het je verjaardag is, wel, dan heb ik een hele leuke. Hier word je klaarstaan uit het jaren 80. En het was een Nederlander. Hier is Bertus Steiger. En hier is hij met Ik zat even niet op te letten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het is alweer donderdagmiddag, iets over 1:30 geworden. Bijzondere goede middag, het lunchbreak breaking news van Toen. Ik ben Patrick Jacobs en als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug vandaag naar 1987. Vandaag in 1987 verschijnt de LP Appetite for Destruction, het debuutalbum van Guns N' Roses. Pas een jaar later brak de band echt door en uiteindelijk wordt het met 28 miljoen exemplaren het best verkochte debuutalbum aller tijden. Hier is Guns N' Roses en dit allemaal met hun Paradise City uit de LP Appetite for Destruction.

0: Goedemorgen inderdaad, het mag ook eens een tandje luider staan natuurlijk. Ja, inderdaad wel, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. De LP Appetite for Destruction, Paradise City van Guns N' Roses. Het onderste van de kasserol is weer eventjes boven gehaald natuurlijk. De rock and roll uit de kasserol. En dat allemaal hier in de lunchbreak.
1: De lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
1: de hit-up van
2: Patrick,
1: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest van de week,
1: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. Mm.

0: uiteraard onze hit heeft nog tot en met morgen natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk Thomas Gray en Rumours. Ja, inderdaad wel. Helemaal iets anders nu. Hier is Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi.
1: Ja, inderdaad wel.

Nog steeds van de artiest van de week natuurlijk, hè. Nog tot en met morgen. En dat is natuurlijk Gloria Gaynor. En dit keer met I am what I am en what I do what I can. Zo is het toch wel een klein beetje in het leven natuurlijk wel, hè. Ja. Hier is Mark Ronson en Valerie.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse, wereldberoemd geworden natuurlijk, hè. En het allemaal met geen Valerie. Brunchen, dat doen we iedere week natuurlijk van zondag tot en met vrijdag. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Om 12 uur zijn we er weer met de nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan natuurlijk. En het is steeds geworden
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Om onze toetjesplaat te draaien hier vandaag. En dat is geworden The Crash and Rock the Crash Bag. Een beetje kikker in de keel. Tot morgen. En bedankt om te luisteren. Veel luisteren nog met de collega's hier op jouw fantastische radiostation. Tot morgen. Bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, die in de nacht van maandag op dinsdag op een tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief op het hantavirus getest. Nadat zij aankwamen, zijn er monsters afgenomen. De Nederlandse passagiers van het schip zitten 6 weken lang in thuisquarantaine. Zondagavond kwam de eerste repatriëringsvlucht op Eindhoven aan. Ook deze passagiers testen negatief. Een motorrijder scheurde met veel kabaal en knie aan de grond over verschillende wegen in het Brabantse Marekessel. Agenten die een snelheidscontrole hielden klokten zeker 194 km per uur. Op die weg geldt een snelheidslimiet van 80 km per uur. Vervolgens reed de 27-jarige man op een weg 121 km waar maximaal 50 km mag worden gereden. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen welke straf hij gaat krijgen. Afgelopen nacht vonden er weer massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev plaats. Er zouden zeker 3 mensen zijn omgekomen en er vielen ruim 40 gewonden. De kans is groot dat er nog slachtoffers onder het puin van gebouwen liggen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vielen de Russen met ruim 670 drones en 56 raketten aan. Zelensky meldt dat er zeker 20 locaties in Kiev zijn getroffen. Door de aanvallen zijn er problemen met de stroomvoorziening ontstaan. In het zuidoosten van Noorwegen heeft een 6-jarige jongen tijdens een schoolreisje een eeuwenoud zwaard gevonden. De groep kinderen liep te wandelen toen Hendrik iets vreemds uit de grond zag steken. De school schakelde meteen de gemeentelijke archeologen in en volgens een lokale erfgoedorganisatie is het zwaard heel goed bewaard gebleven. Het zwaard zou zo'n 1300 jaar oud zijn en komt mogelijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Het begon vandaag met Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. En dit is ongeveer ook 25 jaar oud. Alizé was verder vandaag. Moi, Lolita. Goedemiddag.
1: Yo, every day, iTurn Radio is highly

Rihanna, samen met de Tramps. Inderdaad, het gevoel is terug op deze donderdagmiddag, want we zijn weekend eigenlijk, hè? Onderweg Frank Stallone. Eerst nog deze Jason McGrath of Mirage.

was toen eind jaren 90, 1999. Uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse boyband 5 met Keep On Moving.

0: Vijf over half twee hier bij iTurn. Daarnet hadden we nog uit 1971. America. En een paard zonder naam. A horse with no name. Vandaag jarig op deze 14 mei. Is Mark Zuckerberg. Die wordt er 42. En deze meneer wordt er 67 vandaag. Patrick Bruel.
1: Si ce soir. J'ai pas envie de rentrer.

Hij wordt er vandaag 67. Patrick Bruel. Hier met het wondermooie Cassie Lavoie. We hebben een dubbeljarige vandaag. Op deze 14 mei. Bobby Darren, die zou er vandaag 90 geworden zijn. Dat is meteen een klassieker van vandaag uit 59. Bobby Darren met Dream Lover. De Zwart.

Ja, ik ken de therapeuten speelt. En dan maar dat is terug naar start, dit dan. Dan mag je weer naar de neusdokter. Zeg, ik ken alles gedaan en niet dat hoop. Zeg, kijk, ik ga je nog een keer een nummer geven. Bel daar een keer naartoe. En daar gaan ze je wel kunnen halen. Ja, en dat was een 09-nummer. En ik bel naar dat nummer, gasten. Mon vent toch. Weet je dat ze dan een telefoon gepakte? Hallo, met de psychiatrie. Mon vent toch. Nieuws, maar ik kan die telefoon direct toesmeen. Ik zei, ik heb een verkeerde nummer ingeduwd, event. Hallo met de psychiatrie. Ik bel weer event. Hallo met de psychiatrie. Maar ik zei, hier niet wel, maat. Ik heb drie keer gebeld voordat ik iets durfde zijn. Zeg, en dan een keer zeggen ze, hallo met Kelly van de psychiatrie. Ik zei, hallo met Steven van Luminus. Zou ik de zaakvoerder mogen spreken, alsjeblieft. Hallo met de psychiatrie, maar je graag je dat niet met Rutte vinden? Ik kon daar niet naartoe, hè. Ik zie dat niet zitten, mijn man, voor dat dan in de crea-ruimte te gaan zitten iedere dag. Mijn emoties te boetseren in plasticine. Of naar herinneren met wasko's te teren. En voetbal, hè, dan mag je voetballen in de pauze. Met een moesenbal, je hebt zo'n rubberen vaal, 3-3 met 6 arbiters. Hè? Dat zie ik niet zitten, hè. Kijk, en zo geen van die positieve bevestiging dat niet klopt. Hoe bezig Steven, goed hoor. Je bent veel beter bezig dan gisteren. En dan maar drie keer met je kop tegen je laten slaan. Zeg. En weet je wat het eerste was dat ze ze vroeg, Kelly? Een telefoon. En stringend. En stringend. Ik zou dringend, maar nee, jong. Maar nee, het is niet dringend. Dat wordt me hun aan het vervelen, ja. Zo, ik heb baal, ga ik naar de psychiatrie baal. Ik heb dat nog nooit gedaan. En stringend, nee, het is niet dringend. Maar nee, het is. Ik heb een depressietje, maar het is een kleintje. Ik zie hem aan. Ik kan hem niet wegdoen. En stringend, nee, nee. Nee, nee, ik heb een foetus houding in mijn badkamer, in mijn bloot. Met mijn vingers in de prijzen, maar de plank springt af, dus doe maar op de mat.

En dan nog een streepje comedy. Uit het verre West-Vlaanderen. Steven Mailleux. Moet je even gaan bekijken. Echt mooi. In zijn eigen dialect. Imagine Dragons. On the top of the world.

0: Het weekendgevoel met deze. Calvin House samen met Sam Smith. En Promises. Ik heb er nog eentje. Nog twee eigenlijk. 1,5. Lily Allen.
1: Oh,

Voilà, Lily Allen als voorlaatste vandaag met It's Not Fair. Zometeen na 2 uur, Riek de Ruiter met De Connectie. Dat betekent dat dit de laatste is voor vandaag, toch in dit uur. The Last Dance komt van Donna Summer. En morgen een nieuwe afspraak, dan zijn we vrijdag.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Gisteravond heeft de politie in Apeldoorn 5 personen in de leeftijd van 16 tot 37 jaar bij een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers opgepakt. De verdachten komen allemaal uit Apeldoorn. Sinds afgelopen vrijdag is het raak op de rotonde in de wijk De Maten waar de demonstratie plaatsvindt. Alle avonden moest de politie ingrijpen. Zaterdagavond ging het er behoorlijk heftig aan toe. Er werd een boa mishandeld en de politie met vuurwerk bekogeld. Gisteren is een 56-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Carinthië met zijn paraglider tegen een hoogspanningskabel gebotst. Na de botsing viel de man zo'n 5 meter naar beneden en raakte daarbij gewond. Hij gaf aan pijn aan zijn wervelkolom en nek te hebben. Er kwam een reddingshelikopter aan te pas om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat een ander schuld in het ongeluk heeft. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. Volgens Oekraïne waren de drones verstoord en kwamen daarom in Letland terecht. Afgelopen zondag drong Selina er bij de Letse defensieminister op aan om te vertrekken. Dit omdat het antidronesysteem niet paraat was. Volgens de Letse grondwet moet als de premier vertrekt de hele regering opstappen. De familie van een 24-jarige Amerikaanse die in 2019 bij een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 MAX toestel van Ethiopian Airlines om het leven kwam, heeft een schadevergoeding van $49,5 miljoen toegekend gekregen. Samia Stumo was destijds onderweg naar Kenia. Het vliegtuig waarin zij zat stortte kort na het opstijgen neer. 157 mensen kwamen bij dit ongeluk om het leven. De rechtszaak was aangespannen door familieleden van Stumo. Er lopen nog meerdere juridische procedures. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Van harte welkom bij een uur vol met items en wetenswaardigheden.
13: En waar zou ik die van moeten kennen?
14: The Connection.
15: Starting now.

0: start van deze connectie was met Douwe Bob en daarvoor Tears for Fears.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat het connectie maakt tussen muziekgeneraties door middel van de muziek. Dat deden we eigenlijk gelijk door recente muziek van Douwe Bob dus. En je hoort gewoon de stem met hem meegroeien. Ja, hij wordt ouder en dus ook zijn stem. En dat klinkt meer volwassen en dat is een mooi geluid. Wij draaiden A Little Bit Stronger. En daarvoor Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears met Aletta Adams. Nummer 1 is uit 1989. Nog net op de drempel van de jaren 80 dus. Alhoewel het wel al 90's klinkt. Het klinkt moderner, hè? Vind je ook niet? Het stond ook op het album The Seeds of Love. En ze noemen het Neo-Psychedelia Rock. Of ook wel pop-rock nummer. Ja, scoorde hele hoge ogen in vele hitparades. En heeft ook veel awards gewonnen. Ja, awards moet ik dan zeggen. Wat hebben we nog meer voor je in deze connectie? We gaan twee keer muziek voor je draaien die gewoon lekker kan verstaan. Geen problemen met de tekst. We hebben twee classics voor je en op de helft van het programma gaan wij zoeken naar de connectie in de titels van de muziek. Aan het eind van het programma hebben we nog live muziek zoals je muziek echt beleeft. En ook gaan we nog oud en nieuw met je vieren.
2: Welkom. De connectie.

0: Fleming en Automatisch en The Best of My Love van The Emotions.
1: Connectie Music History.
0: Dikke nummer 1 hit geweest in Amerika vooral. En heb je het herkend, het was het achtergrondkoor van Earth, Wind & Fire. En dit nummer was eigenlijk van Earth, Wind & Fire. Alleen zongen de originele zangers niet mee. Maar het werd wel geschreven door Morris White en Ellie McKay. En die zaten ook in de begeleidingsband, net zoals vele andere leden. Dus zo was het toch een tikkeltje Earth, Wind & Fire. Toch leuk, lekker nummer om te horen uit 1977 uit de disco van die tijd.

0: bijzonder. De Motions, opgehouden te bestaan in 1970, komen nu ineens met nieuwe muziek. Het is wel een cover natuurlijk. John and Mary, By Them Too. Michel van Dijk en Rudy Bennett, de originele zanger van de Motions. En ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk nummer om te draaien in de connectie. En het is tevens een connectie tussen muziekgeneraties.
1: Hoi, Jacqueline hier met een mooi lied. Dit keer een lied over levenslessen. In het lied wordt verteld, maak keuzes. Maak keuzes, kies wat goed voor jou is. En laat los wat niet goed voor jou is. En het lied vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen een verteller en een wijze gokker in de trein, die zijn levensfilosofie deelt voordat hij sterft. Misschien weet iedereen nu wel welk lied het is. Het is heel bekend. Eén ding nog. Het lied is natuurlijk prachtig. In de echte wereld is het allemaal niet zo heel makkelijk. En is het maken van keuzes niet echt eenvoudig. Maar we kunnen wel genieten van een prachtig lied. Het is The Gambler van Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.
1: Niet echt eenvoudig, maar we kunnen wel genieten van een prachtig lied. Het is The Gambler van Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: was hem, de connectie tussen de muziektitels en tevens tussen muziekgeneraties. Want Feeling Good van Inga Roos komt gewoon uit 2026. En Feeling Good van Michael Bublé komt uit 2004. En wist je dat het nummer al veel ouder is? Het dateert uit 1965. Het werd geschreven voor de Broadway musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Het nummer wordt daar gezongen door Gilbert Price. Maar het is de versie van Nina Simone die het nummer beroemd maakt. En Michael deed dat dus nog eens over. Het nummer blijft de tand destijds op formidabele wijze doorstaan. En zo ook dit radioprogramma. Want we bestaan al 20 jaar. We maken al 20 jaar die connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je erbij bent. Blijf dat vooral. Want wij hebben straks nog muziek die je zonder omwegen gewoon kan verstaan. Van Tessa June met Achterbank. We hebben nog een lekkere dance classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En live muziek. Want ik weet niet hoe het met jou is. Maar als ik bij een live optreden ben, dan beleef ik muziek meer en anders dan als ik Spotify op mijn oren heb of over speakers. Dus het is maar even dat je het weet. Wil je ons bereiken, dan kan dat ook altijd via de connectie @gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Eerder hoorden wij al The Emotions uit 1977 en dit was uit 1976. We zitten vandaag in de jaren 70 met The Classics. We draaiden The Real Thing en You To Me Are Everything. De enige nummer 1 hit van deze band in de Britse hitlijsten. Het stond daar 3 weken bovenaan. En het nummer werd 10 jaar later opnieuw uitgebracht onder de titel The Decade Remix. Waarmee het in 1986 terugkeerde in de hitlijst en nog eens een keer hoge ogen gooide.

0: Het is heerlijk om elke connectie weer even oud en nieuw te vieren. Want het is toch een van de grootste feesten van het jaar. Dus wij maken hier een muzikaal feestje voor je. Elke keer weer. Wij draaiden Spacer van de DJ Lawyer. En daarna van Sheila and the Black Devotion. Of was het Sheila and the B Devotion. Of was het SP Devotion. Want dat zijn de drie namen waaronder deze groep heeft opgetreden. Maar de leiding was altijd in handen van de Franse zangeres Sheila. Ja, de groep was actief tussen 1977 en 1980. Maar voordat deze groep geformeerd werd, was Sheila enorm populair in Frankrijk. En dat wist je waarschijnlijk niet, want ik ook niet. Ze had daarvoor al 14 albums uitgebracht. En in Europa werd ze pas bekend met dit nummer, Spacer. Singing in the Rain was ook nog een nummer, een cover van hun. Het was in ieder geval lekkere muziek om naar te luisteren.
1: Connectie.

legendarisch dat die gasten op deze leeftijd nog met nieuwe muziek zijn gekomen. In The Stars, je hoorde de Rolling Stones uiteraard prominent genoteerd in de collectie. Misschien wel helemaal bovenaan. En dit is Mr. Know-It-All, ook best handig. Luister naar Teddy Swims.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens zware kindermishandeling. Het gaat om twee vriendinnen met allebei een kind. Een 6-jarige dochter moest haar eigen braaksel van de vloer opeten, werd geslagen, kreeg weinig eten en werd met kabelbinders aan een leiding vastgebonden. Het meisje belandde verschillende malen in het ziekenhuis en ligt in coma. Het andere kind is een 7-jarige jongen, ook hij zou mishandeld zijn. Tijdens het staatsbanket hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. Volgens Xi kunnen het bewerkstelligen van de grote wedergeboorte van de Chinese natie en het weer grootmaken van de VS volledig hand in hand gaan. Trump noemt de gesprekken extreem positief en productief. De Chinese leider is in de ogen van Trump een vriend. Xi en zijn echtgenote zijn uitgenodigd om in september in het Witte Huis langs te komen. En volgens Iraanse staatsmedia heeft het land een aantal Chinese schepen toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Iran houdt de zeestraat grotendeels voor scheepvaartverkeer gesloten. China heeft toestemming voor de doorvaart gevraagd en die gisteravond gekregen. Op dit moment is de Amerikaanse president Trump voor een staatsbezoek in China. Het Witte Huis zegt dat China het met de VS eens is dat de zeestraat voor transport van brandstoffen open moet zijn. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Can't Love You Anymore. Lekker hè? Zo na de Star Trek van George Michael, Too Funky. Aan het begin van de connectie hoorde je Ella Langley en Morgan Wallen.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. Dat doen we op verschillende manieren, maar vooral door een reizen door de tijd en tijdperken in te duiken. Om nog even terug te komen op George Michael's Too Funky. Dat is een nummer uit 1992 en dat was zijn laatste single in dienst van Sony Music. Uiteraard kreeg hij daar een conflict. Ik zeg uiteraard omdat dat met veel artiesten gebeurt die bij een platenmaatschappij zitten. Hij kon daarna het contract legaal laten ontbinden. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor het album Listen Without Prejudice Volume 2. De opvolger van Volume 1. Maar dit album werd nooit uitgebracht vanwege dat conflict met Sony. In plaats daarvan kreeg George Michael het idee het nummer samen met drie andere nummers te doneren aan het project Red Hot and Dance, waarmee de opbrengsten naar het AIDS-fonds zouden gaan. Hij doneerde ook de royalties aan dezelfde organisatie. En Too Funky is niet terug te vinden op een van de studioalbums van George, maar hij verscheen wel op zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael.
1: Welkom. De connectie.

Dit was me nog wel een samenwerking. Waarschijnlijk heb je je nooit gerealiseerd welke artiesten allemaal mee hebben gewerkt aan de Philadelphia All-Stars. Connectie Music History. Want het was in 1977 alarmschijf bij de top 40. Let's Clean Up the Ghetto. Het werd geschreven om de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Ja, een hart onder de riem te steken. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden waren de eisen. De groep was een eenmalig samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door onder andere Billy Paul, die je kent van Me and Mrs. Jones, Lou Rawls, ja, waar ken je hem niet van, Teddy Pendergrass, die je weer kent als de leadzanger van Harold Melvin en The Blue Notes, Dee Sharp en The OJ's en Archie Bell. En Let's Clean Up the Ghetto ging daadwerkelijk gepaard met een actie om in de Amerikaanse ghetto's meer vuil op te ruimen. En de single bereikte een hoge notering in Nederland, maar all over the world.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. Oh yeah, de connectie. De connectie collectie. Connectie.

Als Michael McDonald iets uitbrengt of ergens aan meewerkt, dan zijn wij als eerste van de partij hier bij de connectie tussen muziekgeneraties. Want dat is nou echt zo'n artiest die een connectie maakt tussen muziekgeneraties. We Got It Back met Keith Urban. En ook... Als Michael McDonald iets uitbrengt of ergens aan meewerkt, dan zijn wij als eerste van de partij hier bij de connectie tussen muziekgeneraties. Want dat is nou echt zo'n artiest die een connectie maakt tussen muziekgeneraties. We Got It Back met Keith Urban. En wat is dat toch heerlijk om de stem van die man te horen.

0: nummers ook daar gemaakt.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Hallo, Jacqueline hier. Dit keer een instrumenteel nummer, ook bekend. De titel verwijst naar een oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld gevormd wordt door een rivier. De zielen van de overleden mensen passeren deze rivier met behulp van de veerman. Maar om deze veerman te betalen worden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. Dus de vraag in de titel verwijst naar betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. Het is een bekend nummer, ook gekoppeld aan een serie, aan een Britse televisieserie die in 1977 werd uitgezonden. Het is een achtdelige serie en gefilmd in een vissersdorpje op het Griekse eiland Kreta. Deze serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie en is op DVD verschenen. De titelsong is gecomponeerd door Yannis Markopoulos en haalde de 10e plaats in de Nederlandse top 40. En de titel is: Wie betaalt de veerman in het Nederlands? Veel luisterplezier.

0: De Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties maakte die connectie maar weer door een nummer uit het heden en het nog niet zo ver verleden. Wij draaiden twee keer een nummer met Nothing in de titel, want veel verder kwamen we deze keer niet. Maar goed, het waren wel twee nummers die de moeite waard waren om te draaien en om te beluisteren. Nothing Hurts Like You, Yaro Mila en Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus. Ja, die hadden dat duet. Hij is natuurlijk een muziekproducent en samen met deze zangeres bracht hij het uit in 2018. Het nummer is onderdeel van zijn album Late Night Feelings en hij kondigde dit nummer aan in 2018. Ja, soms zeg je wel eens 2018, hè, maar dat is een jaartal wat nog heel ver weg is, nog heel lang op zich laat wachten. Hij postte het op zijn social media en in de dagen daarna plaatste Miley Cyrus ook op haar social media elke dag een bericht totdat de single uitkwam. En steeds een stukje van de videoclip met als achtergrondmuziek het intro van het nummer. Hiermee eindigde Cyrus na 4 maanden haar afwezigheid van social media destijds. En ter promotie van het nummer traden ze op vrijdagavond 7 december 2018 live in het Britse tv-programma The Graham Norton Show. En ook nog in datzelfde jaar brachten ze het nummer tegen horen in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

Het was lekker, hè? Een nummer met zo'n bas erin. Fantastic Voyage. Je zou bijna mee gaan zingen. Maar dat moet je als radiopresentator zeker niet doen. Of je moet gewoon daarnaast een zanger zijn en een succesvolle nummers uitbrengen. Dan is het een ander verhaal. Daar hebben we er enkele van. Maar we draaiden Lakeside. En daarvoor draaiden we Schuilen van Miss Montreal. Die al verschillende hele grote Nederlandstalige hits op haar naam heeft staan. Van harte welkom mocht je net inschakelen of online komen. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je ook terug kunt luisteren via mixcloud.com/connectie.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. Daarbij kwamen zo'n 900 mensen om het leven en 80.000 inwoners van de stad raakten hun huis kwijt. Tijdens de herdenking op plein 1940 in het hart van de stad werd om 2:03 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde bij het monument de verwoeste stad een krans en hield een toespraak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als Oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. In een toespraak zei hij ook met het hervormen van de Palestijnse Autoriteit door te gaan. Hij wil blijven werken aan het doorvoeren van maatregelen die beloofd zijn. Abbas krijgt geregeld het verwijt dat hij en de Palestijnse Autoriteit weinig voor elkaar krijgen. Ook liggen er beschuldigingen van corruptie. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig, uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van der Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Nederland krijgt veel asielaanvragen van Palestijnen terwijl velen al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Van den Brink gaat binnenkort met de Grieken praten om samen tot een oplossing te komen en koppelt dit voor de zomer terug naar de Kamer. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld dan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. De term defensiebestedingen vindt hij niet goed gekozen. Hij wil niet spreken van defensie bij een herbewapening die tot grotere spanningen en onveiligheid leidt. Volgens de paus gaat het ten koste van investeringen in gezondheid en onderwijs. Leo werd vorig jaar mei paus. Sindsdien heeft hij veel kritiek geuit op de oorlogen die gevoerd worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Volgens het Hof is Margarethe moe, maar in goede stemming. Ze blijft in ieder geval tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. 2 jaar geleden deed Margarethe vanwege gezondheidsredenen afstand van de troon. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op. Margarethe heeft de titel koningin behouden. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
2: This is iTunes Radio.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden, zo waarschuwde hij tijdens zijn overleg met de Amerikaanse president Trump. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit militair ingrijpen niet uit. De VS zouden de wapenverkoop aan Taiwan moeten stopzetten, volgens Xi. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. De 27-jarige man reed met veel kabaal en een knie aan de grond door een bocht, zo meldt de politie. En hij bleek even later in de bebouwde kom nog altijd met ruim 120 km per uur door te razen. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Yippee! Raiders, you know, up there in the sky.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: ouders stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. In de golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg tegen jou een hele goede avond. En heet jou van harte welkom bij Bart Guitar Platform. Op deze donderdagavond van 14 mei 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. Zijn er nog andere gitaarprogramma's? Nee, ik geloof het niet. De naam is Bart van der Heuvel. Vanavond aflevering 445. Hey, weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En een aankomende uurtje gaan we gewoon weer lekker op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En live muziek. We hebben hem er eindelijk weer bij. Toen Bart's Guitar Platform begon, deed hij altijd het programma afsluiten. Maar nu staat hij gewoon lekker te ballen op die houden met twee mooie live nummers. Ik heb het over de heer Stevie Ray Vaughan. En we sluiten dit gitaarfeest met een heel mooi surfnummer. Dus trek alvast maar je badpak aan. Maar de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. We zijn bezig met outtakes van het album Access Bold as Love. Allerlei studio takes die de eindmix niet mochten halen. Demo's van alles. Deze week draai ik het nummer One Rainy Wish, ook wel Golden Rose genoemd. Het is take nummer 1 en het is een instrumentale versie. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform. Take one.

Nee, ik heb hem niet mee zitten zingen. Ik ben wel gek, maar niet zo gek, nee. Hey, we blijven lekker in de jaren 60. En we stappen de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Manfred Mann. Je hoort zo het nummer Cock a Hoop. Staat met drie andere nummers op een EP'tje. Uitgebracht op His Master's Voice, 3 april 1964. Opgenomen in de EMI-studio's in Londen, Engeland. Oh, en die drie andere nummers. Why Should We Not? Without You. En daar is die. 5, 4, 3, 2, 1. Maar dit is Cock a Hoop.

0: uit de muziekstreaming punk hoorde je Operation Ivy met het nummer Jaded. Angstig hoesje trouwens. Helemaal zwart. Pretty luguber, zal ik maar zeggen. En dit is track nummer 2, kant A van hun enigste studioalbum dat ze maakten met de titel Energy. Het kwam uit 28 mei 1989. En Operation Ivy is een punk ska band uit Berkeley, Californië. En ze begonnen vrolijk in 1987. Om maar toch maar verdrietig in 1989 al mee op te houden. Goed. Van de punk stappen we lekker de Motown Sound binnen. Deze week de muziek van Earl Van Dyke en de Soul Brothers. Het nummer is getiteld You're a Wonderful One. Dankjewel. En dit is trouwens een instrumentale versie. Want het nummer is geschreven door Holland, Dozier en Holland. En het kwam 6 januari 1964 werd het als eerste uitgebracht door de heer precies Marvin Gaye. Earl Van Dyke. Hij is geboren als Earl Francis Van Dyke, pianist, speelt ook keyboards, maar is vooral bandleider van die Soul Brothers. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen Soul Brothers, maar het zijn gewoon de Funk Brothers.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.
0: De houseband van Motown Records.

Uit de muziekstroming The Psychedelic Sound hoorde je de Hootersville Trolleys. Ik zeg het nog een keer, ik laat het rustig op je inwerken. De Hootersville Trolleys met het nummer No Silver Birds. Kwam uit op single november 1968. En ik zeg het voor de derde keer, de Hootersville Trolleys is een psychedelische rockband uit Albuquerque in New Mexico. De leden Donald Kenny, Larry Leiba, Martin Nassif, Bill Kreest en Doug Borswick. Nu tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week de muziek van Ken Parker en het nummer heeft de titel True, True, True. Nee, ik lieg niet. Het staat er echt hier. We draaien de A-kant van de single die in 1968 uitkwam. Want aan de B-kant staat de instrumentale versie die Ken Parker samen met U-Roy maakte. De single kwam uit op Treasure Isle Records en is opgenomen in de Treasure Isle Records studio natuurlijk. En die staat op Kingston Jump.

0: de muziekstroming disco, hoorde je de Fatback Band met het nummer Are You Ready To Do The Bus Stop. En de Fatback Band is een Amerikaanse funk disco band. Jawel, is, want ze begonnen in 1970 en ze zijn nog steeds bij elkaar. Ze bestaan uit 8 leden en hebben inmiddels al 13 ex-leden. Het groeit. En Are You Ready To Do The Bus Stop vind je op het album Raising Hell. Zo dadelijk hebben wij nog voor u 3 muziekstromingen te gaan. En uiteraard heb je je badpak al aan. Mooi, hebben we nog een heerlijk surfnummer voor je klaarstaan. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, 2 heerlijke live nummers. Ik zei het al in de opening van Bart's Guitar Platform. We hebben hem weer even terug. At the bottom of the hour, de heer Stevie Ray Vaughan samen met zijn band Double Trouble. Album heeft de titel Live at Montreux 1982 en 1985. En het kwam uit 20 november 2001. Opnamen hiervoor werden gemaakt in de Montreux Casino in Montreux, Zwitserland. 17 juli 1982 en 15 juli 1982 en 15 juli 1985. Je hoort eerst het nummer Dirty Pool en daarna het nummer Say What? Hier is Stevie Wrong, Stevie Ray Vaughan en he's not wrong. Zwitserland, 17 juli 1982 en 15 juli 1982 en 15 juli 1985. Je hoort eerst het nummer Dirty Pool en daarna het nummer Say What? Hier is Stevie Wrong, Stevie Ray Vaughan en he's not wrong, he's right. Stevie Ray Vaughan.

to hear Stevie Ray Vaughan and some Double Trouble. Let's Say What and Therefore a Dirty Pool. Tijd voor de muziekstroming country. Je hoort de muziek van Uncle Dave Macon. En je hoort het nummer The Coon That Had The Razor. Daarvoor gaan we helemaal terug naar het jaar 1929. En in januari van het jaar kwam het uit op een 10-inch Shellac 78 toerenplaat.

0: Je hoort uit de Soulhook Aretha Franklin met Money Won't Change You. Niet origineel van haar, Nat Jones en James Brown. Zij schreven het in juli 1966, bracht James Brown het uit op single. Maar het staat ook op het album James Brown Sings Raw Blues. En bij Aretha Franklin kun je het vinden op het album Lady Soul. En dat komt 22 januari 1968 uit. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, ik heb een blues nummer voor u allen klaarstaan. Een heerlijk blues nummer trouwens. Vanavond het nummer He's in the Jailhouse Now. Het is van Blind Blake, een Amerikaanse blues en ragtime zanger en gitarist. Geboren in 1896 in Jacksonville, Florida. Overleden 1 december 1934 in Milwaukee in Wisconsin. Voor Paramount Records nam hij ruim 80 nummers op en deed dit in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En He's in the Jailhouse Now. Ja, dat is daar één van. En het dateert uit 1927.

0: Dream met I Feel Free. Met die bassist Jack Bruce en die, hoe heet hij ook weer, die drummer, Ginger Baker. Ja, van die gitarist ben ik even zijn naam vergeten, sorry. Naar voren hoorde je Aerosmith met Love Me Two Times, natuurlijk origineel van The Doors. Toch, buurvrouw?
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad, we zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jansen en ik zelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player en je hebt je badpak aan, ik zie het. Het is een surfnummer. Hij is van de Royal Coachman en hij draagt de titel A Loophole. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Hey, graag weer tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan, joep doei!
2: Are you ready to go surfing?

0: op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden, waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. De voormalige rechterhand van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van $9 miljoen. Volgens de anticorruptiedienst SAPO is Yermak betrokken bij het wegsluizen van geld bij de bouw van een luxe wooncomplex. De politie onderzoekt de zaak in het kader van het lopende onderzoek naar het corruptieschandaal in de energiesector. Zelensky had Yermak lopende dat onderzoek al ontslagen. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes, oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.

Robert Philip Orlando. Beter bekend natuurlijk als Bobby O. Geboren op 10 januari 1958. Amerikaanse platenproducer en eigenaar van een eigen platenlabel. Hij werd namelijk beschouwd natuurlijk als vernieuwer van de Hi-Hi en SC-Dane. Vanwege de ontwikkeling natuurlijk en ontwikkeling van het kenmerkende geluid. En dat blijkt natuurlijk wel met deze ook. She has a way. Zeg van harte welkom bij een heel

0: swingend in met vette trance tracks, mini mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou. iTunes Radio. iTunes Radio.
1: De vier van Peter is er vanavond niet. Dit vanwege omstandigheden. Maar daarom vullen wij het vanzelf wel heerlijk in natuurlijk. Ja, dat zullen we zeker doen. We hebben straks natuurlijk wel Peters Langhuis. Zometeen hierna natuurlijk. De speciale bootleg megamix. De Dance Sensation medley. Van ruim 22 minuten. Eerst naar Lifting Corporation. Een van de platen die nooit in de Nederlandse top 40 kwamen. Maar toch wel de moeite waard om een deze te gaan draaien. Van hun eigen album.

0: Peter Slaghuis.
1: Hey, DJ!
2: Herinnert u zich Peter nog?

0: blijft altijd een fijne mix, hè. De bootleg megamix archief. De Dance Sensation Medley van Peter Slaghuis natuurlijk. Uit 84, 85, precies op de grens eigenlijk, dat hij hem heeft opgenomen. Ik ga voor jou nog een kopje koffie inschenken. Dat doen we lekker met een digestiefje erbij. Of gewoon een glaasje cognac. Don't bother to knock. Maar eerst wordt het tijd voor de volgende plaat. Dat is wel een hele fijne, moet ik zeggen. Van niemand anders dan Maureen Bell. Thinking of You. Hier zo op iTunes Radio.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.

eigenlijk hier zo op deze heerlijke weekend. Het is ook wat tijd om een dansje te maken, hoor. Of het nou rustig aan doet of lekker snel. Alles is mogelijk. Jouw bijna weekendavond. Hier zo tussen 8 en 10. Het programma tussen toen en nu.

gaat vanzelf raar lullen eigenlijk en schrijven. Als je het niet drinkt. We hadden het net over een lekker digestief. Ja, ik heb lekker bij de koffie. Toen werd er namelijk gevraagd, joh. Hey Peet, wil je een lekker biertje? Ja, dat klinkt veel lekkerder natuurlijk. Dankjewel, Mark. Bij het draaien van deze plaat van Buddy. We gaan terug naar het jaar 87. The Middle of the Night. Deze geproduceerd door Michael J. Powell. En Sir Gan. En de uitvoerende was natuurlijk Kent en Mark Wicker. Mark, geen broer van je toch? Nee, denk ik niet. Zometeen wordt het tijd voor niemand anders dan Patrick Hernandez. Terug in de tijd met Born to be Alive. Eerst gaan wij een zonnetje opzoeken. Volgende week komt hij zeker weer tevoorschijn. Dit is Central Line hier zo op iTunes Radio.

nieuw remix. Deze nummer is geschreven door niemand anders dan de Franse zanger Patrick Hernandez. Het werd een wereldwijde hit natuurlijk. Het bereikte begin 1979 nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat nummer behouden de gouden status. In de Verenigde Staten, Brazilië, Duitsland, Italië en Nederland. Zometeen hoor je Koe en de Duin. Maar dat is allemaal een mislijst. Dat hoor je niet zo vaak hier op de radio. Het wordt tijd voor deze. Oftewel Koe die Alexander. Show you my love.

Wat een klank hebben wij vanavond hier zo, hè? Je begint de make-up tafel een beetje raar te doen. WD-40 zou niet misstaan, zeker. Jullie horen Mislet uit het jaar 84 van Koe en de Duin. Van een geweldige album, Emmercy. Deze mag er ook wel zijn. Dit is Pebbles. Do me right. Zometeen heb ik voor jou Spencer Jones. Dan gaan we de vrijdag lekker in luiden, hoor. Voor degenen die het nog niet wisten, de vier van Pees slaan we deze week over.

2020, nummer 20, deel 2. We hebben het zo gemakshalve in drieën geknipt. Dit voor zo. Het wordt een tijd voor Melba Moore. Ik heb gekozen voor nummer Love Coming at Vocal.

0: hopelijk hebben jullie weer genoten van DJ Gek. Dit wordt hem weer, nummer 20 uit het jaar 2020. We hebben gemakshalve even in drieën geknipt. Dit wordt deel 2. Volgende week deel 3. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het programma die toen en nu. Wat hebben wij nog voor jou in petto? Dank je natuurlijk de eindtune van niemand anders dan Grace Jones. Maar eerst voor de tijd voor de buurvrouw. Oftewel Atlantis Star en Silent Shadow.
1: Yummy. Dit is de kreunende buurvrouwplaat.

Atlantic Star. Oftewel de Amerikaanse R&B groep natuurlijk, die gevestigd wordt in White Plains in New York. Ze waren natuurlijk vooral bekend geworden door de hits als Always en Secret Love. En niet te vergeten Circles. En deze van Silver Shadow, die mag er ook wel zijn.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. Meer dan 450 soorten zijn al helemaal uit ons land verdwenen. Het gaat om 20% van de dagvlinders en 14% van de bijen. Het aantal bedreigde soorten neemt al meer dan 10 jaar toe, zo schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van natuurorganisaties en verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. In de dierentuin Aqua Zoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: DJ Kicken's 90s Mix.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Dit is iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes.